Rowan van der Kuil met die Leeukuil en Clive Risco, Face of an Angel. Op die speellys het ek vir jou Garth Brooks, Friends in Low Places. Hey man, het dit diep stem. Miley Cyrus, The Climb en François van Rensburg, My Radio. Jeanette Pretorius, Just Because I'm a Woman.

Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en ons Jefferson Starship met Sarah. Voor het Dana Wynne is 'n droom van my geluk. Ons gaan voort met die musiek van Ellie Goulding met Beating Heart.

0: van jou.
1: Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5. Nou is daar Irene Louise van Wyk met Stoutver. Voordat Brendan Papers en Nothing Like You, en ook Saartjie met Dilstroom. Onthou, daar is nog kans tot 6:00 vanoggend vir my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Jan Raap nou aan die beurt met Pa staan vir jou.

0: Alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant die Konno Lang Pietvalstasie.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Soos lang nie meer bederf met gister se bestes vandag hier by Bosal 107.5 FM, The Beatles and All My Lovin'. Sy naam is Arnie Jordaan, geniet altyd hierdie ene, dit is Draai Om.

0: That's Bryan Adams, Here I Am.
1: This is me.
0: This is me. Dis Vosaal 107.5 die hart van goud amper 19 minute voor 10. Ons gaan nou vir jou kyk na die jongste verkeersmonitor voor ek daarby uitkom. Iets van Nadine Blom. Hoor jy my stem in die nag?

Dis Royal Guardsman, hierdie ene getiteld Snoofy versus Red Baron. Teen 22 minute voor 11 is de Texas Severin Summersun. As ek vir vroeger gewees, Gerard Stein, Liesel Peters, Sterre en Frankie Miller is teruggeneemd naar die 70er jare met sy dalende. Hierna kijk ek weer naar die verkeersmonitor.

0: Comes the summer, sun, dit is Texas op die beste. Smit ek oor die Bosveld verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wat uit van die verkeersligte wat nog steeds buiten werking is vir meer as 'n week al, daar by die damwal deur die tunnel hier in Hartbeespoort. Die N1 Danieberg deurpad is daar stilstaande voertuig met Atterbury. Die N1 Danieberg stilstaande voertuig by Proefplaas Verslaar. N12 West stilstaande voertuig met Elektron Verslaar. Die omgeving van N12 West stilstaande voertuig voor Klippervuur Rylaan. Die N12 West voorval plaasgevind, dit is met Klippervuur. Die N1 Suidpadwerke by Brakfontein Verslaar. Die N1 Pretoria Myne botsing met plaas vind by Sam Rand en dit is wat ek het, bring ons op hoogte 064-115-2281.

0: Ja, so skakel by Bosal Studio, die hart van goud en die goue klanke van VG's. I've got to get a message to you. En sinds 4 uur voor het, if you can't give me love. Wat van Betty Jean vir ons kyk na verkeer?
1: Hier is staan sy bykie nader.

0: dit?
1: Wat beteken dit? Dis slanke van John Boucher by 107.5 FM. Lina en Marlin op pad uit die 90er jare en dan iets van REO Speedwagon ook waarna jy kan uitsien. Een van hulle snitte wat nie so baie geniet word, wel hy kom bitter min op in my program, so jy kan dit, jy kan uitsien daarna REO Speedwagon's In Your Letter. En die tussentijd is nou 13 minuten oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd kan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

Och hulle lekker vrolijke in hierdie van Aria Speedwagon in your letter. Voordat Selina en Malin in die 90's uit met Sitting Down Here. Klanke wat jy goed onthou hier by Bosveld Stereo en nou Afrikaanse musiek. Christian Baartman, jou weer heel te maak.

Jou weer heel te maak, dis klinke van Christian Baartman by 107.5 FM, so ek 25 minute oor 12 en klinke van Richard John Smith, But I Do.

0: No.
1: Ruan Josh en Franja Du Plessis, ek wil lewe voor dit Belbek en Candle se Rescue Me. Kom net so voor die jongste verkeersverslag, ons luister na 'n heerlike country snit van Mark Knopfler en Chet Atkins, Poor Boy Blues.

goeie goud op sy beste Herman's Hermits, so can't you hear my heartbeat. In Bosveld serie hou jou stasie met die hart van goud. Ons werk nader aan die jongste nuusbulletin, maar nou Petula Clark, daarna Wouter van de Venter met My Bok en James Lloyd sê keep on smiling.

Dis musiek van Newton en Sometimes When We Touch. Net voor dit Sonja Harold met die met hartlikheid die sensasie weergawe. En ek het nou 'n klanke van die Cole net so voor die jongste verkeersverslag. A Song of Love.

Let Me Be There, slanke van Olivia Newton-John by Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Hierdie snit nou, wat ek oor die oomblik vanaf saam met jou gaan luister, is ook deel van Bosveld Stereo's top 20 program, tans in posisie nummer 14, dis Rian Benadie.

Ja, maar daai ene van Lobo, Me and You and a Dog Named Boo, dan was ook Ohio Express, sê yummy, yummy, yummy. En dis Babette wat hierdie uur vir ons klaarmaak met ons lewe net een keer.

Just don't know what to do with myself. That's the Springfield. Nou Afrikaanse klanke van Quentin Prinsloo met Gwala Gwala. Iemand het nou net gevra wie sing dit.

0: En dit was Enrique Iglesias saam met Whitney Houston. Could I Have This Kiss Forever? En Charlie Puth en Meghan Trainor was voor het met Marvin Gaye. Sjoe, daar loop die tijd onder ons uit. 16 minuten na 8, het word aan jou gebring die plaas gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Ja, dat is Tracy Chapman's Baby Can I Hold You. Hier is Vaughan Gardner. Dat is hoe jij. Hier is bij Bosveld Stereo. Ik hoop dat het gaat goed met jou.

0: vrolijke klanken geweest. Fijn bos. En dan is daar geweest Tony Christie's Kiss in the Night. Net hierna gaan ons weer luister naar een mooie stem van Nana Muscuri.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Kansas, geweest All I Wanted, en al wat ek nog altyd wil lees, is so'n bykie meer tyd, samtje, maar ek is daarom nog een extra uur in een aand saam met jou, maar dit is so 4 minuten na 9, goeie naand weer van my kant af, dis toe niet, wat vir geselskap hou, en dan doen ek dit tot so skyns voor 10. Twisty My Sobriety, dis Danita Tikkerum. MUZIEK

Is the magic still there? Nou ja, daar is dit gewees. Dit was die klanke van Bless Bridges en toe Dean Martin gewees. En nou het is Riekie Faber met Jening.

Maar ek hoop jou maandag was a rainy day, as a Monday always makes me cry nie. En hoe is dit weer van Wynand en Strydom en Cherie? So

0: Dan een bekende groep hierdie, Banana Rama met Long Train Running, wat ek in die uur mee begin het. Het is die dalkie onder het misgeloop het, tussen Ellie Dibbenaar en Kelly en Jade, dan moet jy inskakel bly, want jy gaan binnenkort een van hulle mees onlangs in eerste, as ek het die mis het nie, ek reg gaan onthou, bekendstellingsluister. Nou Kelly, allemaal weet wie Kelly is op hierdie stadium, ek is seker daarvan. Nou ja, sy is natuurlijk een dame wat toer met die pen. Sy skryf verskye snitte vir verskye kunstenaars en baie van hulle het al nommer 1 gehaal op die Afrikaanse top 20 en die huidige top 20. Ja, jy gaan van seker herken, dis 3 nie. En dan sy gaan vir jou ook bietjie meer vertel van haarself en sy ook gaan Jade. So hierdie is Ellie Dibbenaar en Kelly en Jade deel 1.
1: Piet vir Kelly en Jade in die atelier. Morgen, julle welkom.
2: Dankie, Eddie. Morgen.
1: Jy het ons net vir die microfoon bietjie nader in jou mond kry, hoor.
3: Bietjie nader. Ja. Is dit beter?
1: Daar sy. Nou, ok, Kelly is eindelijk Drini Hubert Kelly, wat ons allemaal baie goed ken. Weet jy dit besluit of hierdie combinatie Drini?
2: Nee, maar kyk, Kelly, klink ons nou beter saam met Jade as Drini. Dis nie dat ons die modernste name het, of vandagse tyd, die ons ouder het, ons besluit ons in die name. Dit werk nie so lekker nie, toe sê ek vir Jade nie, man, gebruik jy Kelly, dit gaan baie beter werk.
1: Die familiename.
2: Ja, die familiename, jy weet ons, Eddie.
1: Baie mense is vreselike straf, jy moet dankbaar wees wat jy het, hoor.
2: O, genade. Ja, dit kon nog erger gewees het.
1: Luister, Jade, ek wil na jou toe kom. Wie is Jade? Waar kom Jade vandaan?
3: Jade, ek is 'n paar jaar in die muziekbedrijf. Ek het ook vroeger jare baie opgetree en rondbeweeg, maar ek het toe uitgetree uit die muziek uit en besluit. Ach, ek het besluit, weet jy wat, ek wil in die achtergrond werk. Het was vir my meer interessant, het was meer lekkerder vir my gewees. En ek het so baie tyd daar aan spandeer dat my kant van die muziek, allemaal het my die hele tyd blijf vraag, wanneer maak jy weer een song, wanneer maak jy weer een song, en so tyd het voorbij gegaan, en ek moet nou sekers baie trots om te sê, hierdie vrystelling kan ek deel met my vriendin, so, ja, eerste een in een hele paar jaar.
1: Goed, so dis eerste een in een hele paar jaar, hy is niet, wat precies het jy gedoen in die muziek achtergrond? Menende, toe jy nou besluit dat jy gaan nie sing, jy gaan nie achtergrond wees.
3: Ok, so ja, meer gefokus op muziekproduksie, self die muziek maak daarvan, mense record en so aan, so ek het heeltemal die kant, in die produksiekant in beweeg.
1: So dit was in die vervaardigingskant van muziek. Nou, waar die belangstelling vandaan gekom om in die muziekwereld betrokken te wees, kan maar vrede ene wees van tyd tot tyd.
3: Ja, dit kan, maar ek het groot geword in een muzikale huis. My pa het self 4 langspeelplate gedoen in sy jare en hy was Victor van Wyk gewees en hy het my maar geleer van muziek en dit is waar my belangstelling begin het in elk geval. Hy het my geleer my eerste liedjie te skryf en ook om die muziek produksie van die liedjies te doen. En dit het net my so aangegryp. Ek het ook maar toe ek klaar was met school, het ek ook maar gaan werk, soos amal. En, maar later het ek net achtergekom, kyk, ek het hierdie nodig in my leven. Ek het dit nodig. En ek het toe later aan net voltyds, iemand het my gevra vir 'n muziekstuk, en ek het 1 gedoen, en 1 het 2 geword, en 2 het 10 geword, en so het het aangegaan. En later aan het ek so besig geraak, eindelijk met dit. Dat ek nie recht, dit is soos een haarkapper wat sy haare altyd sleg lyk, jou haare lyk nooit goed nie, maar allemaal om jou sinne lyk goed, so, dis hoe kom, en dit is waar eindelijk my muziek so bekie meer die backseat gevat het, as ek so kan stel, en later dan het ek het so geniet, dat ek nie eers rechtig terug beweeg het daarin nie, maar ek is soos ek sê, ek is nou blij, ek is daarom weer op die punt om aan te gaan met
1: die muziekloom. Ja. Goed, jy het innig gepraat van skryf, jou pa het jou geleer skryf.
3: Ja.
1: Is skryf ding wat makkelijk by jou opkom en gebeur, of is dit proces?
3: Ja, ek en Drini het gisteraan daar oor ook gepraat. Dit is altyd nogal vir my, as iemand vraag, ek moet vir hulle een song skryf oor iets, dan is dit nogal moeilik, want betekker moet jy jouself forceer om aan iets te dink. Maar ek vind die liedjies wat altyd die beste en die mooiste uitkom, is die wat net absoluut vloei. En ja, so ek sal sê, meeste van die tyd is dit een proces wat net vloei.
1: Goed, ek wil net nou by jou ook hoor, Drini, oor die geskrywe rij, maar voor ons by Drini uitkom, wil ek, wil sy speel...

0: Dit is die stem van Freddy Nest en wie is jy? Net voor de Jobs en John en Kiss Me, Kiss Your Baby. Richard Marx, blijf maar mooi, nee? And right here waiting for you. Ons gaan aan met die muziek en ek het vir jou nog groot treffers in tenen wat wacht. En dan gaan ek ook kyk of daar nog spasie is vir ietsie anders te boek. Maar daar is wel ene, wel, op plaatse geboorde, maar vir oomlik gaan ons bly in tenen met sommer drie van hulle rug tegen rug. Een is een Engelse treffer, baie bekende ene van baie bekende groep. En dan het ek ook vir Juliani Meise bel, bel, bel. Ja, o, treffer ek even daar. Ek moet sê, sy het eindig opgeneem, miskien nie, maar sy het nie by bekende resiesplek in Pretoria. Sy kan recht genoemd ook. En dan het ek vir Bibi met as pris, maar eers hierheen.
1: Share my life.
0: Share my life van Kuleski.

Daar is een van die mooie evangeliste, Josh Turner en Chris Christofferson en Why Me. Dan is ook gehad van Mike and the Mechanics met Word of Mouth. CCR Creedence Clearwater Revival's Hello Mary Lou en Billy Ocean met Suddenly. Nou is het tijd vir my en vir jou om rustig te raak. Ons gaan luister na die aandse oordenking en die boodskap van collega Roan Pienaar. En dan verwelkom ek en jy vir Dinsdag met Piet Smit en sy evangelie muziek Kruispad.

I need to run my little corner of the world. Nou bespreek ek vir jou Jakes asom PJ Cruz 100 jaar sterk en Andre het met ons.